0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukus.
1: Boelischach, ik chach en dukus, de ihischkeliacht, de quischchali.
2: Ijanta misje, kiemakerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment voor in de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel eer de groeges, een hoogteklok, gach derde en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogot in haar meilitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de misje, kiemakerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grillo or venulukte, margoel.
1: Filler de ruches, a hoogte gloog, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion. Rira.

Harry Styles. Ik zit hem op topspot. August, wie zei aan ontacht en zo. Ik even een kaar. Le American Girls. Rimmers en ik even een koek. Bibi Rexa. August Faithless. Le New Religion. Taka en ish. Ik on top. Tree of Origin. Heel vader. Le dol. Gedig. Meme. Ik kaas hem ook een tune. Is mo. Satire. Glanion. Lorok. Le een tree of tune. Is mo. En air en ontacht en zo. Bella Kay. I love it. I love it. I love it. 3.